0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland werd maandag getroffen door meerdere natuurbranden. De meeste zijn inmiddels geblust. Bij Venray woedt de brand in natuurgebied De Rosmolen nog steeds, waar zo'n 21 hectare is verwoest. Zo'n 300 campinggasten zijn geëvacueerd en omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. Door aanhoudende droogte in Duitsland gelden strenge beperkingen op watergebruik. In München riskeren inwoners een boete van €50.000 als ze hun auto wassen. Verder worden schepen minder beladen en is besproeien verboden. Ondanks deze maatregelen werkt niet iedereen mee aan de waterbesparingsregels. En de 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij de rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland werd maandag getroffen door meerdere natuurbranden. De meeste zijn inmiddels geblust. Bij Venray woedt de brand in natuurgebied De Rosmolen nog steeds, waar zo'n 21 hectare is verwoest. Zo'n 300 campinggasten zijn geëvacueerd en omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. Door aanhoudende droogte in Duitsland gelden strenge beperkingen op watergebruik. In München riskeren inwoners een boete van €50.000 als ze hun auto wassen. Verder worden schepen minder beladen en is besproeien verboden. Ondanks deze maatregelen werkt niet iedereen mee aan de waterbesparingsregels. En de 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij de rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam, met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
4: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
5: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
6: Je ziet ons niet.
7: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederland werd maandag getroffen door meerdere natuurbranden. De meeste zijn inmiddels geblust. Bij Venray woedt de brand in natuurgebied De Rosmolen nog steeds, waar zo'n 21 hectare is verwoest. Zo'n 300 campinggasten zijn geëvacueerd en omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. Door aanhoudende droogte in Duitsland gelden strenge beperkingen op watergebruik. In München riskeren inwoners een boete van €50.000 als ze hun auto wassen. Verder worden schepen minder beladen en is besproeien verboden. Ondanks deze maatregelen werkt niet iedereen mee aan de waterbesparingsregels. En de 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij de rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. De natuurbrand bij Oosterum in Noord-Limburg is sterk uitgebreid. Het betreft nu al 100 hectare. Zelensky heeft zijn ambassadeur in de VS ontslagen. Een 14-jarig Belgische jongen is maandag om het leven gekomen bij een zwemuitje in Frankrijk. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen.
2: De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is sterk uitgebreid. Maandagmiddag bestreek de brand nog 21 hectare, maar inmiddels is een gebied van in totaal 100 hectare getroffen. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord vanmorgen. Zelensky heeft zijn ambassadeur in de VS, Ola Stephanie China, ontslagen. Stephanie China zegt zelf om persoonlijke reden te zijn afgetreden. Daarom wordt oud-minister van Defensie Rustem Umerov hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Eerder ontsloeg Zelensky als een legerchef minister van Defensie en stelde hij nu een premier aan. Een 14-jarige Belgische jongen is maandag om het leven gekomen tijdens een zwemuitje met vrienden in een Franse steengroeve. Hij sprong van een metershoge klif het water in, maar verdween onder het wateroppervlak en kwam niet meer boven. Het uitje eindigde daarmee fataal. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars. Een immigrant uit El Salvador is overleden terwijl hij vast werd gehouden in het detentiecentrum in New Jersey. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is sterk uitgebreid. Het betreft nu al 100 hectare. Zelensky heeft zijn ambassadeur in de VS ontslagen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook hun functie vervullen. Een immigrant uit El Salvador is overleden terwijl hij vastgehouden werd in het Delaney Hall detentiecentrum in Newark in New Jersey. Dat meldt de New York Times. Het detentiecentrum staat bekend als omstreden vanwege de slechte behandeling van gedetineerden die daar worden vastgehouden. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is sterk uitgebreid. Maandagmiddag bestreek de brand nog 21 hectare, maar inmiddels is een gebied van in totaal 100 hectare getroffen. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord vanmorgen. Zelensky heeft zijn ambassadeur in de VS, Ola Stephanie China, ontslagen. Stephanie China zegt zelf om persoonlijke reden te zijn afgetreden. Daarom wordt oud-minister van Defensie Rustem Umerov hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Eerder ontsloeg Zelensky als een legerchef minister van Defensie en stelde hij nu een premier aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars. Een immigrant uit El Salvador is overleden terwijl hij vast werd gehouden in het detentiecentrum in New Jersey. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Emma Lloyd met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, via minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van de ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook een functie vervullen. Een immigrant uit El Salvador is overleden terwijl hij vastgehouden werd in het Delaney Hall detentiecentrum in Newark in New Jersey. Dat meldt de New York Times. Het detentiecentrum staat bekend als omstreden vanwege de slechte behandeling van gedetineerden die daar worden vastgehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Terug in de tijd met de allerlekkerste Golden Oldies.
2: Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

luisteraars, die zijn weer allemaal weer een hartelijk welkom met de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Allemaal vanuit Studio 2 met ondergetekende Johan de Graaf. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen trouwens. Hè, met de Xanadu van het Electric Light Orchestra. Wat een geweldige groep is dat toch. En Olivia Newton-John natuurlijk met Xanadu. De heerlijke muziekjes van toen uit die jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. We gaan beginnen 1978. Doen we een hele mooie plaat van deze, van de formatie Racy. Kan ook een jaartje verder zijn trouwens. Het is een jaartje verder. Ik heb even snel op het hoesje gekeken, daar staat het juiste jaartal op 1979. Nou, dat mag ook. Zat er maar een jaartje naast. Hè. Hier is Racy met Sam.

trouwens een leuk plaatje van de formatie Resi van Leo Jaralagomi. Dit kwam daarna, hè? Some Girls Will and Some Girls Won't. We gaan naar 1968 toe, deze plaat. Tommy Boy, dat is een lekkere plaat, is dit. Hè? Al mooie muziek uit de jaren 60 hier in de Gouden Oude Show. En als je dit bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Je hebt maar een paar plaatjes gemist, hoor. Dus dat kunnen wij wel door de vingers zien. Hier is Alice Lohner.

0: geweldige muziek, of niet soms, van Tommy Boyce met Bobby Hart, met Alice Long uit het jaar
1: 1968.
0: Dankjewel, Tom. Tom Collins is dat, hè. Die roept dat gewoon rond. Hier zijn de Marbles.

0: Dat is helemaal uitgedraaid. Wat een mooie plaat of dit soms met Only One Woman. Eens even kijken, wat doen we? Nog eentje.
1: 1968.
0: Iemand blijft me roepen of niet soms. DVD, Dozy, Bicky, Mickey Tits. Met een geweldige nummer van toen.

0: 1968, wat een tijd geleden. Maar wat een mooie Save Me, Davy, D, Dozy, Bicky, Mick en Tits was dit.
1: 1973.
2: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Ja, die man is van alle markten thuis, hè. Die Tom Collins, de ene jaar toch is nog niet voorbij, of hij roept alweer de volgende. 1973, het jaar van de beslissing van Veronica door de heer Van Doggen van CRM. Weten we dat nog?

is het jaar van de beslissingen van met minister Harry van Doorn, die toen de tijd besloot dat Veronica de nek werd omgedraaid. Doe even een plaatje van Veronica.

Als ik tegen de rode avondzon jou op het zilveren water zie liggen, komt er een warm gevoel over mij. En het lijkt wel of jouw lokroep met het uur sterker wordt. En als ik hier zo op het strand sta te kijken, zal iedereen begrijpen dat ik mij steeds meer één ga voelen met jou, Veronica. En moet je noodgedwongen

eerbetoon aan Radio Veronica. Toen ze nog op de zee lagen. Triest einde toentertijd op 31 augustus 1974. En daarna was het niks meer. Maar daarvoor was het natuurlijk uitstekend die muziek vanaf de Noordzee. Met die mooie programma's ook. Goedemorgen Tieneke, koffietijd met Tieneke. Muziek terwijl u werkt, kunt allemaal zomaar opnoemen. De top 40 met Lex Harding, enzovoort, enzovoort. En natuurlijk ook de jukebox.

das war eine sehr schöne deutsche Schallplatte, Ode Wicht. Das war ein von Marianne Rosenberg und Ich bin wie du. We gaan bellen. Ik weet niet of het nummer nog bestaat. Hè? Het zijn 9 cijfers, dus dan is het al nep.

00235609. Wat een lekkere plaat uit België was dat, van de Vlaamse formatie. Inderdaad, dat is België. Dat is Dubbel de Graaf met Trinity. 1976 waren Tom Collins. Waar is Tom Collins? Oh, die is even koffie aan het drinken. Ja.

De plaat van toen er nog hele mooie muziek werd gemaakt. Ja, er werd nu ook wel mooie muziek gemaakt, maar de gouden oude show met die oude hits, dat is nog steeds het mooiste wat er is. Hè. Een beetje spannend muziekje is dit van Gloria met The Last Seven Days.

je zo'n spitter bent in het grote hitarchief van de Gouden Oude Show hier beneden in de kelder, dan kom je toch wel pareltjes tegen, of niet? Zoals deze van Gloria met The Last 7 Days. Het is ook een pareltje. Hier is Joe Tolan in de

0: Joe Doden. Het lijkt wel een soort aflevering van Muziek Terwijl U Werkt met Hans Mond. Weten we dat nog? Joe Doden met Make Me A Night.
1: De gouden oude hits klinken nergens zo prettig als hier.
2: Johan de Graaf, de gouden oude show.
0: Onder het motto, wij houden stand, Veronica moet aan land. De formatie Cream met a White Room.

prachtplaat, prachtige muziek uit de jaren 60. White Room van de formatie Cream. Zullen we er nog gewoon een doen uit de jaren 60? Zullen we het gewoon doen? Ja, waarom ook niet? Daar komt-ie. Van Consortium met All the Love in the World. Straks een lekkere disco-knalplaat. Maar eerst even deze.

Oh, De Graaf, wat een slechte timing heb je toch weer gedaan. Want de disco knalplaat, ja, die kunnen we helaas niet draaien. Want het is alweer het einde van het eerste gedeelte van de show. De gouden oude show. Toch snel gegaan, maar goed nieuws. Die disco knalplaat houden jullie natuurlijk te goed in het tweede gedeelte van de gouden oude show. Dus ik zou zeggen, tot strakjes.

0: is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, via minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van de ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm. Temperatuur rond de 33 graden. Hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de show. De Alessi Brothers, waren dat een mooie plaat of niet? Zoals met Oh, Oh, Lori. Kennen we deze nog uit de 77? De Climax Blues Band hier in die gouden oude show met Couldn't Get It Right.

0: platen die je niet zo vaak behoort in de diverse programma's. Leuk om te beluisteren, de Climax Blues Band met Couldn't Get It Right.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een disco knolplaat. De formatie Tietz in uit Enschede, dat ligt in Nederland. Bijna tegen de Duitse grens aan. Hè? Hier is Dear John.

dat zijn de wensen van de Sweet Love. En Monza, Monza was haar neef. Ik heb het over de formatie Ferrari hier in de Tipsy Girl. We gaan naar België, Vlaanderen. Dat is ook zo'n leuke plaat van de Dream Express. We deden toen de tijd mee met het Songfestival.

The Million in the 1, 2, 3. Ja, die hebben hele mooie platen gemaakt, of niet soms. Er was er eentje van de Dream Express. Het is ook zo mooi in de Nederlandse taal. Van Maggie McNeil. En we gaan terug naar de kust.

Ze smaken, zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.

iets ouder, wat een mooie plaat van inderdaad de Carpenters. Hier in die gouden oude show, tweede gedeelte. Hier zijn de classics. Ik ken de classics geluid of niet, soms met My Lady als speler.

Ik heb geen idee waar de man over zingt. Eigenlijk, Daniel Gerard, dat is de man van The Butterfly, hè, van die grote hit. Klinkt toch goed, ik moet toch eens gaan navragen waar het over gaat. Oh, hij gaat wel bellen zo te horen. De muziek van toen met deze, oh, dat is ook zo'n mooie plaat. Kennen we deze nog van de Osmond Brothers? Dit was een solo plaat. Oftewel de heer Danny Osmond met Puppy Love.

I'm on my way, dat was een hele mooie van de George Baker Selection. Het gaat weer bijna tegen het einde lopen van de show. Zo snel gaat het, namelijk een minuut of 12, 13. Creams of the Cook.

Was het mooi of niet soms van Patricia Pai met Living Without You. Ja, we zijn er bijna doorheen. We zijn er bijna doorheen, hè. Ja. Nou, nog een plaat of twee te gaan. Misschien nog maar één keer zelfs. Roy Black und Anita.

was de ene laatste plaat in de show. Met de show is het Auf der Welt zu sein. Roy Black samen met Anita. Dan moest je zeggen, und Anita. Dit is de laatste. Even kijken, deze. We gaan hardlopen. We gaan hardlopen met de Spencer Davis Group met Keep On Running.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, via minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zit er vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm. Temperatuur rond de 33 graden. Hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En het was natuurlijk ABBA met One of Us. Ja, goedemiddag luisteraars via de middengolf. Vanaf vandaag is Radio Emmelo terug op de 747. En uiteraard ook goedemiddag voor de DAB Plus luisteraars en online. En daarnaast ook Theo van Steenbergen, Kees Koopman, Atze Offringa, Ko Kwaak en Dikkie Denkes. MUZIEK

0: Oh.
1: Ja, was dat mooi of was dat mooi? Rijn de Vries, 1965, Patsy. Dat nummer is groot gemaakt door Gerard de Vries in zijn programma Kookpunt. Het platenmenu voor de huisvrouw, weet u nog wel? En gisteren was het Koningsdag en we stonden de hele dag met de mobiele studio van Radio Noordoostpolder op het Kettingplein in het centrum van Emmeloord. En we hebben heel veel mensen geïnterviewd en ik heb ook heel veel foto's gemaakt vanuit de mobiele studio. En het was prachtig weer. En we hopen dat het volgend jaar ook weer erg druk wordt.

Ja, prachtig nummer van de Eagles. There's a new kid in town. Ja, dat heb je wel eens zo. En net kwam Annelies deze studio CQ Pakhuis binnen met de dinsdagmiddag lunch. Dankjewel Annelies. En iedereen, smakelijk eten.

Ja, klinkt altijd mooi, Mike Oldfield. En u kunt reageren op dit programma via internet en via e-mail studio@radioemmeloord.nl. En u kunt ook naar onze website gaan, radioemmeloord.nl. En dan ziet u alles over Radio Emmeloord.

Elvis de Pelvis, Good Luck Charm, aha. En ik zat wat te mijmeren over de locatie-uitzendingen. Het mooiste daarvan is dat je dus contact hebt met de luisteraars en dat je dus een soort feedback krijgt. En dat je ook dan ziet waar je het voor doet. Dus ik ben gek op locatie-uitzendingen.

In 1962 gezongen door Brian Hyland. In 1972 door Bobby Vinton. En in 1989 door Jason Donovan. Sealed with a Kiss. En het blijft allemaal altijd mooi.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Tanken in België wordt vanaf morgen een stuk goedkoper. De prijs van euro 95 daalt daar met ruim 9 cent naar 1,87 euro per liter. In Nederland daalt de adviesprijs ruim 2 cent naar 2,60 euro. Daarmee is benzine in België ruim 70 cent per liter goedkoper. Ook diesel wordt er bijna 8 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. De gemeente Zevenaar wil dat minister Karremans met zijn Duitse ambtgenoot gaat praten over de grenscontroles op de A12. Aanleiding is een nieuw ongeluk afgelopen vrijdag bij Babberich, waarbij 3 mensen gewond raakten. Sinds 2024 vielen bij zulke ongelukken 4 doden en meer dan 10 gewonden. Duitsland weigert maatregelen te nemen. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ik dacht dat ze toen een jaar of 15 was. Een prachtige stem. Helen Shapiro, Queen for Tonight. Goedemiddag. Welkom bij mijn tweede uur.

Ja, muziek waar je gewoon vrolijk van wordt. Mackie Riley en Mike Oldfield. Moonlight Shadow. Goedemiddag, Jannes Punter, Fred van der Meeberg, Aukje Zuidema, Bert Verhalen en Remco Heemskerk.

Ja, ik ken dit nummer van het begin van de Nederlandstalige uitzendingen van Radio Noordzee, april, mei 1971. En toen had Noordzee allemaal treiterschijven. En dit was volgens mij een treiterschijf voor een hele week. Ja, Ben Kramer met De Clown.

Ja, Boston, more than a feeling. En ik zag dat ik 5 voor 1 een mailtje heb ontvangen. En daar staat: dag Dick, sinds vorige week luisteren we dagelijks mee. We hebben je programma wat laat ontdekt. Leuke gevarieerde plaatjes, gezellig. Groeten vanuit Purmerend, Hans en Mieke. Dank jullie wel en ik hoop dat het leuk blijft.

En dat was de saxofoniste Candy Dulfer. Ja, ik maak dit programma altijd zonder playlist. Ik heb de eerste twee klaarstaan. En ter plekke verzin ik wat ik daarna ga draaien. Het is voor mezelf ook vaak een verrassing. En ik denk vaak, past dit er wel bij? Past dit er niet bij? Ik zit 4 dagen in de week live. En soms is het ook opgenomen. Gisteren was het opgenomen, want toen was ik bezig met de lokale omroep met een live uitzending. Dat is wel maf dat je dan ook tegelijkertijd jezelf kunt horen op de radio. Maar dat kan tegenwoordig allemaal.

Buddy Kid and the Pirates, Shaking All Over. En dan heb ik nu een nummer en dat draai ik speciaal voor degene die deze week jarig is geweest, Theo van Steenbergen.

Ik vind het een van de mooiste nummers van Elton John, Nikita. En Tineke is deze week 84 jaar geworden. En toen ze 18 jaar was, begon ze bij Veronica. En er werkte ook een programmaleider. En dat was Tony Vos. En dat werd haar eerste man. En Tony maakte ook plaatjes. En deze vind ik nog steeds leuk. En ik zing hem mee.

Glibberok, Such a Cat. En mijn buurman Gerard Schoenhaker zong mee in deze band. En dit was het dan weer voor vandaag. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige dag. En graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum onderzoekt de explosieve opruimingsdienst Defensie een mogelijk explosief. De melding kwam vanochtend binnen. Het onderzoek richt zich op een geparkeerde bestelwagen met een buitenlands kenteken. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie spreekt van een verdachte situatie. Een mogelijke bommelding is niet bevestigd. Het RIVM waarschuwt voor smog in Flevoland en delen van Friesland. Ook in Midden-Nederland kan lokaal smog door ozon voorkomen. Mensen die daar gevoelig voor zijn, krijgen het advies binnen te blijven en zware inspanning te vermijden. Vooral aan het eind van de middag en de vroege avond is de lucht het meest vervuild. De smog verdwijnt later door schonere lucht. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dat gezegd wordt, Evil Woman, dan is het niet de beste dame natuurlijk, maar trek je er niet veel vandaan. Hartelijk welkom bij het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Maar dat wist je al lang natuurlijk.
1: Mark Bodegraven.
0: En we hebben ze weer helemaal voor je uitgezocht. De beste hit uit het grijze hitverleden, uit het grote archief hier van Radio Emmeloord. De tweede in het programma is van de Four Tops. Een beetje uit hun nadagen, Indestructible. En daarna hebben we een hele mooie ballad voor je uitgezocht van Ray Charles.

Ballad van Ray Charles. In het programma hier op Radio Emmeloord. Ja, maar dat is je toch altijd gedaan, dat programma luistert. Straks in het programma weer de oude alarmschijf die gaat voorbij komen. Ik zie ook Bill Haley onder andere in de lijst staan. De Gentry's, de Cats. Oh. De Twilights, als je deze gaat horen en je bent al wat oudere luisteraar, dan moet je haast de gedachten krijgen van, hé, dat was toch een actie op Radio Veronica?

Chris Hynde was de zangeres van deze groep. We hebben het over de groep The Pretenders. En I'll Stand By You was hun laatste grote hit in de hitparades. Het kwam uit het jaar 1994. En ze hadden hun grootste hit natuurlijk in de jaren 80. Dit is de band Slick.

Ja, doe maar even lekker rekkie-achtig in het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Misschien kun je nog het afscheidsoptreden van deze band herinneren. Al die bakvisjes die flauw vielen voor het podium. Daarna zijn ze nog een paar keer bij elkaar terug geweest om wat reunion-concerten te geven. Maar sinds het overlijden van Henny Vrienten zit dat er niet meer in natuurlijk. Dit is Gilbert Bécaud.

Ja, als je zulke lange tracks draait, dan kun je niet eens alle plaatjes, tracks die je uitgezocht hebt, draaien in het programma. Dus mijn excuus daarvoor, maar het was wel de oude alarmschijf uit het jaar 1970 van The Byrds. Chestnut Mare. We hebben het even nagekeken, maar The Byrds hebben dus in de top 40 vier keer een 15e plek gescoord. En deze was de laatste. In 1970 stond hij op plek nummer 15. Ik ga kijken of we ze nog weg kunnen draaien. Dus ik ga het heel even kort houden. We gaan nu Dr. Hook draaien. Met een wat mindere grote hit, maar best wel een leuke track, al zeg ik dat dan zelf. In het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Getiteld Sexy Eyes.

witte stranden, heupwiegende vrouwen, muziek uit Brazilië, vrienden. Ja, dan krijg je dat soort gevoelens natuurlijk. Eros, Samo, Carlos en Chaka Mecandia. Ja, Brazil 66, dat soort groepen, ja, die waren toen in de jaren 60 razend populair. Groep No Mercy, een beetje foute muziek.

aan het begin van de jaren 70 was deze band zo razend populair. Ook in Nederland, maar ook in Duitsland en andere landen. De Cats waren dat natuurlijk. En Come Sunday.

0: Terug naar de jaren 50 toe was dat Bill Haley met zijn Comets. En Rock Around the Clock.
1: Dit is Radio MLO.
0: En de laatste die we draaien in dit uur is van de Spaanse groep, wou ik zeggen. Maar dat is absoluut niet correct. Het is een Franse groep. Maar ze klinken wel Spaans, namelijk de Gypsy Kings. En ze spelen voor Lara dat we weer kennen van El Martino. Maar dit was ook een aardige hit voor ze. Penso con sueño para

0: 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het aantal doden door ebola in Congo is in 2 weken tijd gestegen van bijna 1000 naar ruim 1700. Ook het aantal besmettingen is opgelopen tot meer dan 3800. Het epicentrum ligt in het noordoosten van het land. De uitbraak wordt veroorzaakt door een zeldzame variant waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. Bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum onderzoekt de explosieve opruimingsdienst Defensie een mogelijk explosief. De melding kwam vanochtend binnen. Het onderzoek richt zich op een geparkeerde bestelwagen met een buitenlands kenteken. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie spreekt van een verdachte situatie. Een mogelijke bommelding is niet bevestigd. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Quinn.

0: Well, George Harrison had a great big hit back in 1987-88 called I've Got My Mind Set on You. Now, George Harrison was formerly a member of the Beatles, and I knew all the Beatles.
1: Hello, this is George Harrison on Ron O'Quinn's show.
0: I told you.
2: Wonderful radio.
3: Tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek.
4: Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed.
3: Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockart aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.

doe jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker, door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt!

One radio station.

0: is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het aantal doden door ebola in Congo is in 2 weken tijd gestegen van bijna 1000 naar ruim 1700. Ook het aantal besmettingen is opgelopen tot meer dan 3800. Het epicentrum ligt in het noordoosten van het land. De uitbraak wordt veroorzaakt door een zeldzame variant waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. Bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum onderzoekt de explosieve opruimingsdienst Defensie een mogelijk explosief. De melding kwam vanochtend binnen. Het onderzoek richt zich op een geparkeerde bestelwagen met een buitenlands kenteken. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie spreekt van een verdachte situatie. Een mogelijke bommelding is niet bevestigd. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: If you're from the class of 1978, you definitely remember that. It was a huge song by Andrew Gold. I want to thank you for being a friend.
1: Orange and yellow and purple and green. Orange and purple and blue.
2: This is Colourful Radio Emmalord.
3: Mijn naam is Mark Jacobs en ik heb hem hier, dat complete boek over Radio Mi Amigo. Het zit vol foto's en kleurrijke verhalen, bijvoorbeeld over mijn tijd op het radiozendschip. In het boek staat ook de hele radiogeschiedenis vanaf zee en het complete verhaal van het zendschip. Het boek Mi Amigo, de Vlaamse tak van de zeezenders, is verkrijgbaar via de website miamigoboek.eu. Wil jij weten hoe de bevoorrading van het radiozendschip werd geregeld? Waarom het werk en leven op de Mi Amigo steeds moeilijker werd? En waarom ik eind 1977 vertrok en in de zomer van 78 toch weer terugkwam? Bestel dan dit boek. En dan zeg ik, tot ziens in Mi Amigo, de Vlaamse tak van de zeezenders.

0: is not real happy, Don't Go Breaking My Heart, but the song is happy. It just makes me want to sing.
1: Children sing, it's babies after robbers, all but hobbies all give them.
0: Oh, thank you very much. You can hold the applause.
2: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
3: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
4: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
5: Veronica blijft, als u dat wilt.
4: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
6: En alles werd besloten tot de aankoop van een schip en het was dan de Balkenbrief.
4: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
7: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
4: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Tja, je weet maar nooit wat daarvan gekomen is. Geen flauw idee eigenlijk. En dat dan het begin van Happy the Peppy.
1: Jawel.
0: Een uur lang hier op Radio Emmeloord.
2: Peter Engelsen.

Grace, een van de allersympathiekste zangeressen die Nederland ooit heeft gekend. Gerda heette ze. En ze had prachtige ogen, dat weet ik nog heel goed. Maar ze had ook een grote hit met de mannen van G-Race, Manhattan. Hey!

0: iemand die niks te verliezen heeft, heeft hij toch alleraardigst opgelost. Douwe Bob was dat redelijk uit zijn beginperiode met Nothing to Lose.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

was in de tijd dat ze gewoon lekker leuke muziekjes maakten. Heerlijke tijden moeten dat geweest zijn. Why do fools fall in love? Hier op Radio Emmeloord. Goedemiddag, het is dinsdag. Dit is Emmeloord.

beweging te kunnen creëren, heb ik vanochtend sportsokken aangetrokken. Maar ik moet je eerlijk zeggen, het heeft weinig uitgemaakt hoor. Weinig beweging nog. Maar de muziek, die leidde er wel toe, dacht ik toch zo zachtjes. House of Pain, zo heette de band. En Jump Around, dat is de daad die je eraan toe mag voegen.

was Elvis Presley en Moody Blue. Ik heb er nog eentje voor je. En dan gaan we weer eens duiken in het verleden van de jaren 60. Leuke hits die eigenlijk iedereen al lang vergeten is. We hebben er weer een gevonden na deze plaat.

0: Black, the world is white. Tegenwoordig in alle kleuren dankzij de bosbranden. En wat minder in zwart vanwege de emissie. Want ja, wie kan er nog tanken? Wie kan er nog met brandstof rijden? Kortom, de wereld is heel anders geworden sinds dat deze plaat gemaakt werd in de jaren 70 door Greyhound. Zij waren het met Black and White. We gaan een stapje verder richting de jaren 80. Toen werd er gezwijmeld bij deze plaat. Glenn Medeiros had een zomerhit. Nothing's gonna change my love for you.
1: If I had

Ik kan me de videoclip van deze plaat nog goed voor de geest halen. Alle dames, maar ook een groot aantal heren. Zij werden helemaal zwijmelend aangetroffen later. Dankzij de plaat. De hit van Glenn Medeiros. Nothing's gonna change my love for you. Happy the peppy. Here comes the music.

André Hazes senior, mag je wel zeggen tegenwoordig. Ja, junior is helemaal verliefd op Cabrillas, onlangs nog in de kranten. Maar kleine jongen, dat was echt van senior hemzelf. André Hazes in Happy the Peppy. Na die mooie.

Ze zou altijd nog een reclamecampagne kunnen starten om goed te smeren met Factor 60. Imca Marina, zij ging naar Spanje en ze doet het nog steeds ongetwijfeld met Viva España.

We slaan ermee rond de oren de leukste plaatjes van vroeger en van vandaag de dag. En dat hierin heb je de Peppy nu. Flash and the Pan uit Australië kwamen ze. En Hey St. Peter, die werd aan je opgedrongen. Ja, het kan je maar opgedrongen worden. En dat vonden we helemaal niet erg eigenlijk. We gaan richting het einde van Happy the Peppy, maar we hebben er nog een paar.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. En hopelijk zit u ook vandaag weer klaar om een leuke mix van bekende en iets minder bekende platen te horen. Ik heb in ieder geval weer genoeg dingen klaarstaan, onder andere deze van Stevie Wonder, For Once in My Life.

waren er nog maar zo lief voor elkaar als in 1967. De Flowerpot Man zongen Let's Go to San Francisco. De band Road uit Bergen-op-Zoom maakte in 1971 twee singles. De eerste daarvan werd een bescheiden tot 40 notering, Never Leave Me Lonely. De zanger van de band, Nick McKenzie, scoorde in de jaren 70 nog 5 top 40 hits en was daarmee een stuk succesvoller commercieel gezien dan de band Road. Maar dit is hun eerste single, Never Leave Me Lonely.

Ja, dat is een hele bekende. Simon & Garfunkel met Bridge Over Troubled Water. Ja, en over bekend gesproken, ABBA. Ja, dat is een hele bekende band natuurlijk met gigantische hits en nog steeds geliefd door vele fans. Maar hoe komen ze dan terecht in de rubriek onbekend van bekend? Nou, hun eerste single uit 1972, die heeft in Nederland in 1973 in de tipparade gestaan. Nadat er al een hit gescoord was met het nummer Ring Ring. Want Waterloo was niet hun eerste hit in Nederland, dat was Ring Ring. People Need Love is die eerste single, deed helemaal niks, de tipparade. We gaan hem wel even draaien.

Nederland op 747 AM. In de Noord-Oostpolder op DAB Plus. En wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

hoog in de top 40 van 1966. Why Don't You Take It van de Nederlandse band The Motions. James Brown heeft in de loop der tijden heel wat singles uitgebracht. En niet elke single van hem werd in Nederland een succes, zeker niet. Ook niet deze single uit 1967, There Was a Time.

In september 2009 werd het Muziekmuseum voor het eerst uitgezonden. Dit jaar bestaat het programma dus 17 jaar. Al sinds 2010 is er de gewoonte om van september een themamaand te maken. Afgelopen jaren kwamen onder andere langs de thema's het weer, 45 toerensingles, steden, Nederlandstalig, maar ook uren waarin uitsluitend één band of schrijvers werden gedraaid, zoals Lennon en McCartney covers, The Birds, Sandy Coast, enzovoort, enzovoort. Dit jaar wil ik het wat anders doen. Dit jaar mag u als luisteraar van het Muziekmuseum meebeslissen. Heeft u een thema of groep waarvan u vindt dat die aan bod moet komen? Stuur een mail aan wijdraaien@gmail.com en laat weten wat u leuk zou vinden. Houd er wel rekening mee, de muziek moet passen in het format van dit programma. Dus van 1960 tot 1975. Stuur uw idee dus op naar wijdraaien@gmail.com. Alvast bedankt.

0: Mooi hoor, The Hollies met Gasoline Alley Bridge. Een plaatje dat het in 1970 niet verder bracht dan de tipparade. Maar toch zeker de moeite waard om te draaien. We zijn toe aan de jingle van de week en de streentje die hem in verwarring brengt. Laat ik hem eerst maar even draaien en dan hoort u vanzelf misschien al wel waar ik aan moet denken.
1: Blijf bij het zomergeluid van Radio Noordzee en Hans ten Hoog in het programma Joost op Toast.
0: Ja, waar de verwarring zit is het volgende. Radio Noordzee Internationaal, de Nederlandse service. Natuurlijk bekend ook met programmamakers als Jan van Veen en Joost Draaier. Oorspronkelijk bij Veronica en later bij Radio Noordzee. Maar ook Hans ten Hoge, oftewel Hans Handelgedoren. De beroemde stem van veel jingles en dingen die ingesproken zijn voor allerlei programma's van de NOS later. En Hans Hogendoorn, Hans ten Hoge, ja, die zou dan het programma Joost op Toast presenteren. Maar Joost, dan dacht ik weer aan Joost ten Draaier, Willem van Kooten. Wat is er nou? En deze jingle, ingesproken door Nico Steenberg, als ik me niet vergis. Kortom, daar zit wat mij betreft de verwarring. Joost op Toast, gepresenteerd door Hans ten Hoge. Nou ja, het zal wel goed zijn. Weet u misschien waar het vandaan komt? Stuurt u dan een mailtje naar wijdraaien@gmail.com. Een plaat waarvan ik wel zeker weet dat die in de periode dat Joost en Hans en Nico daar bij de Radio Noordzee werkte werd gedraaid, is een nummer van The Shocking Blue, Inkpot.

muziek vanaf de zeebodem. Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl, in Noord-Nederland op 747 AM en in de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord.

Loving Spoonful, Do You Believe in Magic? Plaats van Elvis nu, Elvis Presley, ja, een hele bekende en een droevig verhaal, In the Ghetto.

0: hoorbare van vinyl. In 1971 op nummer 1 in de top 40. Rosetta van Alan Price en Georgie Fame.
1: Uit den Arden Platendak van uw presentator.
0: Ik had 2 LP's van de Canadese band Lighthouse gekocht bij de Maxis in Diemen. De eerste LP was Thoughts of Moving On uit 1971 en de tweede LP Sunny Days uit 1972. Van die LP draai ik de titelsong. Ik dacht, dat past wel bij dit weer.

Dr. Hook en de medicine show Sylvia's Mother. In het kader van de top 2000 is het ooit een keertje uitgezocht wie dat nou was, Sylvia's Mother. Nou, het is een bestaand verhaal over een relatie van een van de mensen van Dr. Hook en de medicine show. Nou, bijna een live verslag van wat er uiteindelijk gebeurde op die dag dat hij belde. Met deze plaat zijn we bijna aan het einde gekomen van dit programma. We willen eerst danken voor het luisteren. Wilt u reageren op het programma? Stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Ook als u iets weet over die rare Radio Noordzee jingle die u zo rond het half uur draaide. We gaan eruit met een plaatje van Otis Redding samen met Carla Thomas. Tramp. Graag tot volgende week.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: Luisteraars, allemaal een bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond, hier zijn we weer. Het is 6:06. Op de 4e augustus van het jaar 2026. En we zijn weer toe aan een live uitzending van de Gouden Oude Show. De heerlijke muziek is van toen, uit de jaren 60, 70 en 80. En dan roep ik altijd maar bij, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. De Gouden Oude Show te beluisteren via de DAB Plus en ook via uw internetradio. Dit is de Gouden Oude Show. Nou mensen, het is weer bloedje heet. Het is benauwd buiten, moet ik zeggen. En als ik uit het studioraam kijk, dan zie ik dat het zwaar bewolkt is. En in Temse in België, daar is het al een beetje aan het regenen. Nou, stuur mij wat hier naartoe, want we kunnen best wel een druppeltje gebruiken voor de tuin, of niet, soms mensen? Ook een speciaal hartelijk welkom aan Ron Eding in de Geldrop, die ook aan het meeluisteren is naar de Gouden Oude Show. Heeft hij beloofd, dus met belofte maakt schuld, dus dat groet hier vanuit Leiden, vanuit studio nummer 2. It's Now or Never, dat was de eerste grammofoonplaat in de show. En ik zou zeggen, laten we snel beginnen met de volgende plaat. Dat is een hele mooie, hier zijn de Hollies met de Jennifer Eccles.

0: dat is toch een hele mooie waren of niet uit het jaar 1967. Ik heb het over de Hollies, waren dit in de show. En de plaat was getiteld de Jennifer Eccles. Zo ben je weer helemaal op de hoogte van het hoe en waarom van de Hollies of niet soms. 7:10, wat dacht je van dit?
1: Straks.
0: Oh, wat is het nou weer straks? Wat zegt hij?
1: Hallo, Johan. Remco hier. Zeg, ik ben onderweg. Ben, denk, met een half uurtje bij je. Tot straks.
0: Dat zei hij inderdaad. Remco komt straks weer live optreden in de Gouden Oude Show. Net zoals Wietse. En rond 8:30 komt Misha met de Flirtation Jest.

0: Ja, met dit soort muziekjes gaan de luidsprekers hier in de studio ietsjes harder op 10. Ja, harder kan niet, want dan ontploft de boel. Dat kan niet, denk ik. Geweldige muziek hier in de show met de Flirtations met Nothing, Nothing But a Heartache.
1: Je hoort ze gewoon hier.
2: Wat een muziek!
1: De mooiste, onvergetelijke Gouden Ouwe.
3: Johan de Graaf neemt je mee in de Gouden Ouwe Show.
4: 1967.

0: Komt allemaal uit het jaar 1967. Wat een heerlijke plaat van de Four Tops met Riet Oud Elbider. Kennen we ook natuurlijk van Gloria Green. Later in de jaren 70 als een heerlijke disco knolplaat. Over disco knolplaten gesproken. Dit is ook een hele goeie.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Het komt allemaal uit die film, de Saturday Night Fever. Wie is er niet naartoe gegaan? Ja, iedereen toch? Hier zijn de

vind nog steeds een mooie plaat, moet ik zeggen. Die dubbel LP van Saturday Night Fever, die is ook weer uitgebracht opnieuw, dames en heren. Je kan hem dus kopen op zwarte vinyl of met allerlei kleurtjes. En ik heb toen de tijd, vorig jaar onder de boom, met kerst, heb ik toen die mooie dubbel LP ontvangen. Oh, daar ben ik nog steeds heel erg blij mee, moet ik zeggen. Speciaal voor Renita in Temse, die heerlijke in haar zetel zit mee te luisteren naar de Gouden Oude Show. Doen we er een keer van Cliff Richard, samen met de Shadows, met de Lucky Lips.

0: heerlijke muziek of niet soms op deze dinsdag, bewolkte dinsdagavond hier. Om 8:08 met de Lucky Lips met Cliff Richard samen met Dizzy Doos.
1: Hoi Johan, hier is Renita. Ik zit hier in mijn zetel te wachten op Modern Talking. Hoe laat ga je die draaien?
0: Nou, nu. Waarom ook niet? Remco is nog niet binnen. Ik maak me een beetje ongerust. Hij is onderweg, maar hij is nog niet binnen. Ik hoop maar dat Wietse meegaat. Dan kunnen we ook die plaat van Wietse gaan draaien. Nou, ik heb er wel alle vertrouwen in dat hij op tijd is. Maar daar gaat het altijd niet om. Goed. Speciaal voor Renita, wederom in Temse. Hadden we eerst Cliff Richard met de Dessertdoos met de Lucky Lips. Nu uit Duitsland. De formatie Modern Talking met You Can Win and You Can Win If You Want.

0: Ik hoop toch wel dat het droog blijft vanavond, want ik ben op de fiets. En ik zie dat het steeds meer bewolkter gaat worden. Dus ik hoop maar dat het straks om 9 uur droog is als ik naar huis aan het fietsen ben. Maar goed, we zien het wel. Het was een hele mooie van Modern Talking met You Can Win. You Can Win If You Want.
1: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade.
0: Het wordt de tijd voor een mooie show in de Duitse schelplaten, oder nicht, ja. Einde van Jochen Markus und ein Festival der Lieben.

0: altijd leuk om die Duitse muziek te horen in de Gouden Oude Show. Waar of niet? Met Jürgen Margus. Een festival der Liebe.
1: Hey, hallo, hallo. Remco hier vanuit de kantine. Zeg, kan je van mij even een plaatje draaien voor Corinne? Dankjewel.
0: Zie je, hij is gewoon binnen, Remco. Hij zit beneden in de kantine. Koffie is hij aan het drinken. Ja.

Ik heb geen flauw idee wat het betekent. Oh, wakadoe, wakadee. Geen idee, geen idee. Maar het klinkt toch heel erg goed, moet ik zeggen. De man met de petje op achter de piano was er eentje van Gilbert O'Sullivan. We gaan een plaatje draaien voor Ron Eding in Geldrop, die aan het meeluisteren is naar de Gouden Oude Show. Ik weet niet of hij dit goed vindt. Ik hoor dat wel, maar ik denk het haast wel. De formatie Earth, Wind and Fire met I Love Music.

soms nog tijdloze muziek of niet, soms deze van Eurus Wind and Fire in het programma 6:08. Want gaat die tijd toch snel, hè? Tot 9:00 live op jouw radio, de Gouden Oude Show met ondergetekende Johan de Graaf. En het allemaal vanuit studio nummer 2. Tijd voor een lekkere zomerse plaat. Hier is Chris Montes.

heerlijke zomerse muziek, of niet? Soms ja, het is bloedje eet buiten, dames en heren. Het is bewolkt, maar het is erg benauwd, moet ik zeggen. Daarom Chris Montez met I Know Digas. Hij is de dames en heren. Hier is de Wietse in de Gouden Oude Show met Where Have You Been?

0: vind hem mooi, ik vind hem prachtig en ik vind hem elke week een stukje beter worden. Die van Wietse met Where Have You Been. Ik krijg een berichtje binnen van Remco. Hij zegt, ik ben om de hoek, maar ondertussen zit hij al lang beneden, breed en wel aan de koffie. Ja, een mooie boel met die man.
1: Hé, hey Johan, hang jij de discobollen op? Het is discotime.
0: Ik ga wel even een plaatje draaien voor Remco, want ik weet zeker dat hij deze leuk vindt. Hij heeft zelf op zo'n boot gezeten namelijk, hè, dus hij vindt deze plaat vast en zeker prima. Ik heb het over de mensen van de YMCA. Hier is de Village People met In the Navy.

Dat is een mooie uit het jaar 1978, oftewel van The Village People. 14 minuten voor 8, wat gaat het toch snel? Bijna alweer het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Kan niet zonder Remco Heemskerk. Hier is hij met de Volkers Army.

0: weer live gezongen hier. Ik kan het zien vanuit mijn studio. Ik kan kijken naar Studio 1 en daar staat hij op te treden live gezongen. Het geweldige stemgeluid van Remco Heemskerk met de Walker's Army.
1: Het echte originele vinyl. Ze smaken zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Oude Show.
0: Nou, die man heeft er zin in. Ik heb het over de formatie Wings uit het jaar 1978 weer. Wat een tijd geleden, maar wat een goede plaat met I Have Enough.

geweldige plaat of niet, zoals deze van Wings met I Have Enough. Daarnaast kwam ik dit singeltje tegen op een platenbeurs. En ja, natuurlijk gelijk meenemen, inpikken, meteen niet overzeuren. En gewoon meenemen naar huis. En voor in de jukebox hier beneden in de grote kantine van de Gouden Ouwe Show. Dit is ook zo'n mooie, hier is A Slate.

is weer bijna 7:05, dames en heren, hier in die Gouden Oude Show. Ik moet toch even de groeten doen aan Nico San in België. Dat ben ik helemaal vergeten. Oh, sorry daarvoor. Oh, die zit lekker mee te luisteren naar de Gouden Oude Show. Nico, goedenavond. En leuk dat je bent afgestemd bij ons in die Gouden Oude Show. Dit is de laatste. En voor achter dan, laat ik het zo zeggen, de laatste voor achter. Straks naar achter nog veel meer mooie muziek is van toen uit de jaren 60, 70 en 80. En daar roep ik altijd maar bij, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. We gaan naar Spanje toe. Het kleine dametje Luisa Fernandez met Give Love a Second Chance. Tot straks, het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Las sonrisas de mi amigo.
4: Apartado 52, Playa de Haro, Gerona.
0: Het is nu 8 uur. 8 uur.

Dit jaar brengen de Beatles een nieuw album uit. Of nou ja, nieuw. Ze brengen eigenlijk een oud album opnieuw uit. Misschien hebben jullie hem al gehoord, want hij kwam tussendoor, hoorde ik net. Dit nummer is wat bijzonder omdat ze de standaard rollen tussen een man en een vrouw wat hebben omgedraaid. Ik heb het natuurlijk over Drive My Car.

En dankjewel weer, Joyce de Graaf, voor jouw mooie aankondiging van de Beatles met Drive My Car. Wat krijg ik nu er binnen? Ik krijg een mededeling van Dick Offringa in Emmeloord. Of ik even de groetjes wil doen aan Theo en... aan Theo van Steenbergen. Of de groeten wil doen aan Theo van Steenbergen. En ik even bijzeggen dat de zalm goedgekeurd is door Anne.

0: is volgens mij maar alleen bij deze plaat gebleven van de Nolan Sisters met I'm in the mood for dancing.
1: De radio van nu klinkt weer helemaal als gisteren. Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.
0: Heerlijke muziek vanavond tot 9 uur doen wij het vanavond live op jouw radio via de DAB+ en uw internetradio.

was een heerlijke plaat, maar wel heel erg kort moet ik zeggen. Nog geen 2,5 minuut. En wat betaalde je daar toen de tijd voor? In franken of in de guldens gewoon. Ja, was volgens mij 3,95 gulden, 4,25 in die geest. Ik weet het niet meer precies. En franken, ja, dat moet je mij helemaal niet vragen. Dat moet ik even navragen aan de Belgische mensen. Ben aan de rama.

0: Het is alweer 13 minuten voor 8:30. Wat gaat het toch snel, hè? Wat gaat het toch snel in die gouden oude show? Eén van Bananarama. Met Love in the First Degree. Ik heb een verzoekje binnen van Dick. Hij zegt, kan je een plaatje draaien van ZZ en de Maskers? Ik ga even kijken of het lukt.
1: Laat kom pas.
0: Daar komt-ie.

dat is nog een mooie plaat. Een instrumentale muziek in de show van ZZ en de Masker. Speciaal voor Theo van Steenberg. Applaus, applaus. En er wordt bijgezegd dat Annelies de zalm lekker vond. Maar ik weet niet of Dick ook de zalm lekker vond. Dat weet ik dus niet. Nee, dat vertelt de story niet. Nee. Tijd voor een beetje kerkklokken in de show. Waar is Misha? Die is er nog niet. Die is nog niet. Speciaal voor Theo van Steenberg met de groetjes van Dick Ofringa in Emmeloord. Hier is de Sandy Coast.

0: Helemaal uitgedraaid speciaal voor Theo van Steenbergen. Die mooie plaat van de Sandy Coast met Capital Punishment. En ik moet zeggen dat de zalm lekker smaakt. Maar ik heb nog geen bericht gehoord van Dick. Of hij dat ook wel lekker vond, die zalm.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
0: Gelijk heb je meid, maar je bent wel een beetje aan de late kant. Want normaal ben je altijd gepland rond 8:30. Ja, dat wordt dan ietsjes later. We zien het weer door de vingers, Tijd voor een lekkere disco-knolplaat, waarom ook niet zo. 1976, de heren van Bonium, samen met de drie lieftallige dames eromheen. Oh, dit was toch wel een grote hit, moet ik zeggen, met de Sunny.

0: lijst van hits is ongelooflijk lang van deze. Van deze formatie Boney M, Sunny, Mark Baker, Daddy Cool. Dat was ook zo'n leuk hebben, Daddy Cool. Baby, Do You Wanna Bump. Nou ja, de aap is uit de mouw bij Dick Offringa in Emerald. Hij zegt, ik lust helemaal geen zalm. Maar ja, ik kan hem een hand geven. Dat lust ik ook niet.
1: 1, 2, 3.
2: This Monique. This Monique. Monique staat er niet schijf.
0: Laten we iets gaan doen aan de zeezenders. Dan wordt het de hoogste tijd voor om 8:30 op deze dinsdagavond. Een lieveling 14 december 1985, of minstens, nee, een...
2: Everyone.
0: Er staat een liedschrijf natuurlijk.

als een van de twee in satelliet schrijven toen de tijd op Radio Monique Internationaal op 14 december 1985. Die andere was van de Dire Straits. Dit was die andere made it van David Grant en Jackie Graham. En over Monique gesproken, de Radio Caroline doet deze week, het weekend, doet ze weer een sponsorwervering. En dan kan je gewoon eventjes een mooi t-shirtje bestellen. Kijk maar even op hun site. Een mooi t-shirtje vanuit Ierland wordt dat verstuurd. En dan steun je ook Radio Caroline. En ze zijn druk bezig om het schip in de droogdok te krijgen. Dus ga maar eens kijken op de site van Radio Caroline Internationaal. En daar vind je alle informatie. 4 over half 9, hier is Micha.

0: een prachtige plaat waar of niet, dames en heren. Deze met Mischa Verhoeven in de show, in die Gouden Oude Show. Met When I Found You.
1: Johan de Graaf. Gouden
0: Oude. We gaan een plaatje draaien voor Annelies in Emmeloord die aan de zalm zit. Ze zit aan de zalm. Ja, ik weet niet hoeveel kilo ze op heeft, maar volgens mij, volgens de berichten, is het al een kilootje of drie. Speciaal voor Annelies, hier is Julio Iglesias.

soms nog heerlijk de zomerse muziek, of niet, soms deze van Julio Iglesias met Kermen. Ik zit heerlijk in mijn korte broek met mijn t-shirtje aan. Omdat het zo bloedheet is in de studio. Maar goed, we doen het gewoon tot 9 uur.

0: is toch heerlijke muziek om lekker mee weg te zwijmelen. Of je in de tuin zit, lekker met het radiootje aan en dan afgestemd zijn op de Gouden Ouwe Show. Dat is natuurlijk ook altijd goed als je heerlijk in de tuin zit. Een beetje een spaarrootje erbij. Heerlijk, dan komt het best wel goed. Dat was Lou Christie met I'm Gonna Make Your Mind.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ja, vast de enige niet.

was een heerlijke amazing plaat zo tegen het einde van de show alweer met Ben Kramers en de Sparklins met Zai Zai Zai Zai. Over tijdloze muziek gesproken, oh, dit is er zeker een geen. Hier zijn de Cats.

Dankjewel Lex Harding voor het omroepen van die slagerparade. Om 11 minuten voor 9 alweer. Nog maar 1 of 2 platen, dan is het alweer gebeurd hè, voor deze week. Hier is Marianne Rosenberg.

0: komt ook maar uit het jaar 1976. Wat een tijd geleden, maar wat een goede plaat nog steeds. Hè. Deze is echt zo'n een singeltje die nooit verveeld moet zijn. Zo heel af en toe komt hij ook tevoorschijn hier in de Gouden Oude Show met Marianne Rosenberg. Und ich bin wie du. Het is alweer acht minuten voor negen. Wat gaat er toch snel op deze dinsdagavond?
1: 1965.
0: Nog eventjes heerlijke muziek uit 1965. Dat zijn de mensen van Radio Caroline. De Fortunes, hun stations, herkenningstune. Maar dit was Jan de Rit uit 65. You've got your troubles.

was dan de ene laatste plaat in de show. Ja, ik had me vergist. Ik denk, nou, dat kan toch wel, het is de laatste. Maar ja, nog eentje, nog eentje. Slechte timing, de Graaf, slechte timing. 1965 met de Fortunes en You've Got Your Troubles and I've Got Mine. En dit is de laatste. Nog even de groeten doen aan Nico Son. En dankjewel voor het meeluisteren naar de Gouden Oude Show. Ik hoop dat het goed was. Ik hoop dat het goed was en dat je ervan hebt genoten. Oh, dat denk ik als wel. De laatste in het programma, dat was een van Roy Orbison.

2 minuten voor 9 nog weer tijd voor mij om er vandoor te gaan. Ik kijk even naar buiten. Het is nog steeds droog, moet ik zeggen. Geen druppeltje regen gevallen. Dus dat is gunstig. Dus dan kan ik straks lekker op de fiets. Ik zou zeggen, dank al voor het luisteren. Vandaag is de 4 augustus, 7 erbij. Het is weer de 11e. Dan zijn wij wederom terug live op de radio met de Gouden Oude Show. Dank al voor het luisteren. En wat mij betreft tot de volgende keer.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. You may not-

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callands Oog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callands Oog en Grote Keten. Een melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callands Oog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9:00 werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. Een melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9:00 werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. Een melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9:00 werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
2: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en de Grote Keten. Een melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
2: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.